Hier is als eerste. Verder maar stellen die eigen de feeling. Putje, toch zonder zak, putje, dat is hoe keer is. Zeer lekker, dit houden ze onder. Dino der Casino was en al. Dat is Antigone, nothing.